0: Boogie night.
1: Do you remember the time?
0: If you want to boogie.

0: day I'm shuffling.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

Zelf als je denkt, nee, liever niks, kan ik je showen dat Tommy Jesse je type is. Ik had niet echt een opleiding, nee, de showbiz was meer mijn ding. Dus kom maar met me mee voor de rondleiding. De Don Corleone, kortom, jij wint.

0: morgen wakker
1: en ik denk, je moet je schamen. Niet je bent schuldig, want ik ben niet schuldig. Ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, edelachtbare, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op doelde. De pedofilie heeft het afgelopen jaar ook weer, helaas, onze aandacht gevraagd. In Engeland hebben ze zelfs pedofiele fotootjes met adressen op de voorpagina van News of the World. Er zijn mensen gelinched, pedofielen gelinched. En op de achterkant van diezelfde krant stond een hele grote advertentie van McDonald's. Een van de grote kinderverkrachters uit onze tijd. Dagelijks miljoenen kinderen worden verkracht met van die hamburgertjes, borden vol met kraak en smaakstoffen, geur en kleurstoffen. De smaak van die kinderen wordt volledig aangetast door die hamburgertjes. Dat wordt dan gepresenteerd in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besneurd, de clown. Wat belachelijk. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis, waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog meneer. He? Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war. Ik kleed me aan. Ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden. Ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war. Ik ga naar beneden. Ik lees de krant. Ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd. Elk jaar presidentsverkiezingen. Tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn. Ze komen één voor één. Gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkomst wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand. Dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd? Wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Het is toch verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk denken, ik moest een keer vliegen. En dat vliegtuig was motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later. En iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja, hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dagtocht bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat, het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen, maar sta je liever in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, daar zeiden ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hebben hier iets over de foster parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een foster parents kindje lopen. Hè? En wij wilden dolgraag een Palestijntje. En meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En Ik parafraseer hier mijn collega Robert Long. Die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust. Waar de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet. Want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden hartstikke leuk Palestijntje. En we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet voor dat kindje, maar die worden bij Foster Parents op eigen atelier gemaakt.

ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik een aantal weken geleden zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje bij. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand, wat zegt u? Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad, dan was het 9:30 voordat we bij binnenvuurwerk waren. En die waren wel zo leuk.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
4: Nou, gezellig.
5: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Ik krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd, hoor. Dat gaat op mij geen eens, hoor. 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Keiernacht, mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zakken schotels. En ik heb ook gezegd, je moet op het dak gestaan. Kennen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt, ook het zijn te roepen we altijd. Ho, ho, stop! Pas op! Dat je de deurposten niet beschadigt. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes hebben ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, het komt, we moeten gewoon bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy? 7 maanden is ze al? Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel, ja, wij hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, bon je steeds op de huwelijksdag gaan ze nog laaien de bonje. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen, hoor. Maar hij had zijn eigen oploppen binden voor de verratte stukje taart. Man, man, man, die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zo'n stukje taart. Daarom ik ga die pudding terugleggen ook. Hij krijgt hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja. Ja, het is wel lekker voor Wendy zijn beuk. Hè. Ze moet nog groeien, hè? Ja, maar mijn dochter mag verdorie nog blijven werken. Ook dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk. Want zij moest de meubel afbetalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd. Ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zooi is afbetaald. Ze zei, dan gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen. Maar ja... de zoon was avond op, maar het jaar erop geen baby toe. Niks, nappe snodder. Het jaar daarna nog niks. Maar goed, het verbaasde me eigenlijk ook niet erg. Hoor, want ja, die oortjes, er zit geen leven in die jongen. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er dat zout van hem, hoor. Had die bakken, man, zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Hij een baby's wil. Wanneer kennen jullie dan rampentampen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. Ik zeg, wat moet Oortje nou bij de bewaking? Zij kan zijn eigen nog een even stoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lellen van schaduw achter zo'n zaklaam s'nachts. Die inbrekers lachen er eigenlijk kapot. Die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, ja. Ik dat zegt, wat mijn dochter poot. Wat je kwalt. Ze zei, mama, ze doet er niet altijd zo raar over mijn man. Ze zei, doet het juist hartstikke goed met de bevolking. Ze zei, hij heeft al een medaille gehad van de baas. Ze zei, nou, ze zei, ze hadden beter een oorkonde kunnen geven. Ja, ja. Had de medaille gehad, had inbrekers gegrepen. Was op zijn fiets er achteraan gegaan. Ze zei, nou, ze had die zeker wind mee. Ze wat dat verleden jaar toen ging bij ons thuis de telefoon. Hek Wendy aan de lijn. Janke aan de andere kant. Als een achterlijke wat. Ik zeg, wat is de wijfie? Ik zeg, is die weg? Ze zei, nee mama, dat is het niet. Ik zeg, oh. Ze zei, dan moet mama even huilen. Is ze, maar wat is er dan aan het handje wat? Dus ze zei, dat gaat ik niet zeggen door de telefoon. Want het is een heel groot opgekrapt verdriet in mijn eigen. Nou, ik schrok me eigen uit leplozers. Ik zei, ik kom naar je toe. Ik ben op mijn brommer gesproken. Ik heb mijn nachtpan nog aan. Kom ik bij Wendy aan, lessen er op die bank te janken als je een wrak houdt. Ik zeg, wat is er dan toch? Nou, toen kwam me terug te huilen, Mama, zei, ik wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zegt, alles hebben wij al geprobeerd. Ik zeg, alles?
1: oortjes en alles. Zijn oortjes ook? Oortjes, hè? Ik zeg, ja, schat. Ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk, schat. Ik zeg, we begonnen niet om mijn eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zeg, we begonnen ons eigen leven niet leggen vergaderen hier, hoor. Ik zit er gewoon bij stapelen ondernemen. Ik zeg, mama, god, je meenemen naar het buitenland. Ik zit er gewoon bij zomer naar de weeshuisjes. Ik zeg, en dan gaan wij zomer, gaan wij door baby's aborteren. Ja, ja, want je kent de zat aborteren. Want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama, god, met je mee. Want ik denk, dan kan ik er een uitzoeken, want zij heeft geen smaak. Nou, dat ik het zei, wat ze fleurde af. Oh, ze zegt, mama, wat fijn. Ze zegt, dan gaan we zomaar naar buitenlandse taallessen. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, nou wou ze met mij naar buitenlandse taalles. Ja, ja, tuurlijk, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan natuurlijk, hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Enfin, ik tef uit mijn brammetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan hem heb, hè? Dan hangt er zo'n galm hangt er. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigenlijk steeds mee? Hij zit te worden, zijn baby schaapt erbij. Hij zei, ik heb al duizend keer tegen Wendy gezegd, ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog.

moet mee. Dat is de procedure. De man moet mee. Oortjes moet ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien. Oh ja, nou en af, hoor. En hij werd aan het werk gezet. De potjes moest hij vullen. Och, man, hij is zo druk geweest. Och, och, och. Helemaal snipper de ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank? Was hij naar de verkeerde bank gegaan? Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Mijn dochter moest voor onderzoek, dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd allemaal. En toen kwam het uitslag al. En wat was uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein maandje mensen, niks bijzonder. Maar het enige was dan wel, zat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze, maar hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes, dat hij dat tegen mij kwam zeggen. Hè? En van, oh, heb je het niet gehoord, moeder, hè? Wendy had dus vleesboompjes. Is ze, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingeplant hebben. Ja. Ik zei, dan had je wat vaker moeten schoffelen. Dan kan ik wel los. Ja, maar mijn dochter was een piezang, want die moest er eigenlijk laten kuren telen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polyoclinisch. Maar toen kwamen ze halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zei ze, de dokter had net gezegd, nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan heeft ze nog een oogafwijking ook. Maar nee, die arts had gezegd, stap op groen. Ze kon zo een baby's beginnen. Hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kon ze hem bellen. Ja, want ze moest het zelf, moest het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet ging, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja. Hij weer oortjes had meteen weer een thermometer lopen kopen. Had hij zo'n ding gekocht voor je oor. Ja, die waren ze dezelfde dagen kwijt natuurlijk, dus. Ik zie, ja, beter een staafmixer kunnen nemen. Voordat ze zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werk deed, maar om een kort verhaal lang te maken, hoor. 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje. Kappie van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet, dus we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man, ik had hem zo wat gekust. Ik kom er net in houden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door de kamer, ja. Voorzichtig, hè, want anders wat de vreugde los. We waren zo gelukkig. Michel aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Fraat ging haat natuurlijk. Want die was zo misselijk als een kaart was. Hè, dus oortjes, frappetee, tampoesje. Ook nog even, daarbij op. 2 van die rotte poezen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Ik ga hem niet meer wegleggen. Wat? Oh, wat, hè? Oh, hullie zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, ja, ja. Ja, dat heeft mijn dochter ook gehad. Die reetje gehad. 4 maanden van de zwangerschap. Heel erg diarree. Oh, man, diarree. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja. En elke dag ga ik naar Wendy toe.

Want ze zit alleen nog, want oort is leg op zijn nest. Ja, tuurlijk, die had nachtdienst gehad. En binnenkomt zet hij ook altijd. Moeder, ik ga het even op één oor. Zie je, met het andere oor kan jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mag ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, zo schattig. Oh. Dat had ze vroeger niet. Maar dan gaan ze met de staafje tegen ze worden ze op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig zeg, prachtig zeg. Ja, die arts die zei het zo. Helemaal ontroerd. Hij zei, kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Zij is voor een bevalling. Vroeg ze naar. Ik zei, nee, maatje, was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leggen cremeren. Dat zeg je toch niet? Nee, maar oortjes. Hen moeder het te bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes zo'n zware bevaling was geweest. Ja, oh, die kon er niet uit. Nee. Nee. 28 centimeter kortsluiting had ze. En dan bleef die haken, die gek. Ze hebben die moeder helemaal vacuüm gezogen. Maar ik zei wel eens, Wendy kan Hullies familie wel. Want god toch, het een oor in het andere oor uit bij de hond. Ze leeft gewoon op een roze wolk. Want hij binnenkomt, ze maar te breien. Weet je, treutjes, sokjes, mutsie. Zo met een mutsje kun je beter even wachten, zeg. Zo, of je moet tweede zelf te breien. Eten met Sjalen, want we moeten de laatste dingen bespreken voor tater vruchtwaterbreek. Dus ja, want dat babytje moet nog een naam hebben. Dus en hebben we weer bonje, want dat oortjes willen weer tater naar hem vader of hem moeder wordt vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch, Flappy. Ja, dat is toch zielig? Dan wordt je kind gepest. Oh, ik heb een zesje maar gekomen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie daar thuis, dus ja, samen vegetaties bij oortjes. Wat heen met je leu met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Ik stop het te lullen, hoor, want dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuismak nog koken. Heus voor me, ik douw het toch in de maag met z'n allen, hoor. Heb je toch makkelijk zaad, hoor, joh. En dat komt vanavond goed uit, naar de arts van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.

0: Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

En dat is Luxui. Hij zwaait wat met zijn billen en hij verft soms zijn haar. Van mij mag u de gang gaan, maar geef mij de vrouwtjes maar, ja. De kraai, dat is een vogel die hier geweest wordt. Dat is een aardig diertje, soms zit hij op een tak. Hij verliest gewoon uitstekend en hij zegt geen boe of ba. En ondanks dat hij zwart is, komt hij niet uit Afrika. Yeah. En dan moet ik nog één ding zeggen, voordat ik het vergeet. Dat de man die zo briljant piano speelt, Boudewijn Leeuwenberg. Het is een uiterst hippe vogel. Soms speelt hij Bach of Strauss. Beloon hem dan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op nee tegen vapen.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra.
2: Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
3: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater, dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten, die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kijk me aan. Oh, must hem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dat zegt zo binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
4: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
4: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man! Een goed.

0: 24/7 non-stop muziek. Mix 24.
1: Only begotten son.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
2: Hey.
3: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
5: Gezellig.
6: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: U bent de eigenaar van deze zaak?
1: Ja, mevrouw Bukkums Beestenboel. De drie magische beest, maar zonder een thee, want we zitten in Utrecht.
0: Maar u zult er wel druk mee zijn, hè, met de verzorging van deze dieren.
1: Ja, en je moet ook goed weten wat je bij elkaar in de hokken zet natuurlijk, hè.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja, de mannetjes niet bij de vrouwtjes.
0: Ach, waarom is toch gezellig?
1: En helemaal niet in de euteleuzie.
0: Oh, nee. Nee, dat kan natuurlijk niet, hè.
1: Ik heb hier natuurlijk geen seksschop, dat begrijp u wel. Ja.
0: Nee, maar dat zou natuurlijk ook een onesthetisch gezicht zijn, hè?
1: Mevrouw, ik heb me 1 keer vergist. Had ik de slang bij de egel in het hok gedaan. De volgende morgen een rol prikkeldraad.
0: En moet u dat zelf weer helemaal uit de war halen?
1: Ja, ik ben soms uren bezig om de glazen van de brilslang weer een beetje op te poetsen.
0: Maar wat ik me nou afvraag, meneer Bukkum, heeft u nou in zo'n dierenhandel ook last van winkeldiefstallen?
1: Ja, en ontvreemdingen, hè? Ja, en er wordt nog wel eens wat weggenomen ook, hè?
0: Oh, je bedoelt eigenlijk meer gestolen?
1: En gepikt. Ik had laatst nog een klant, ik zag dat hij iets onder zijn jasje verborg, bedoel ik. Ja. En ik ga het hem achterna en een half uur later komt de aap uit de mouw.
0: Maar ja, u zou daar toch iets tegen kunnen doen, lijkt mij.
1: Ja, doe eens een leuke indigestie, mevrouw.
0: Nou. Ik zal maar zeggen, u kunt bijvoorbeeld verborgen camera's plaatsen.
1: Ja, die heb ik verleden jaar ook gehad, mevrouw. Heb ik nergens meer terug kunnen vinden.
0: Meneer Bukkum, welke dieren lopen nou het hardst?
1: De vogelen, mevrouw.
0: De vogelen?
1: Het vogelwezen.
0: Ja, ja.
1: Die vliegen de winkel uit, hè.
0: Zo zie je maar.
1: Vooral tegen het najaar, hè. Dan gaan ze naar de warme landen een beetje ontwikkeling opdoen, hè.
0: Ja.
1: Komen ze wel weer terug in het voorjaar, maar het is lastig met inventariseren, hè, natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een leuke aanbieding momenteel. Ik heb tackles in de aanbieding. 50 gulden de strekkende meter. En binnenkort ook kamerbreed verkrijgbaar.
0: Nou, dat vind ik niet duur. En wat voor soort honden nog meer?
1: Nou, speciaal voor de jongens van de NVSH, hier iets verderop, heb ik altijd de parkeeshondjes in voorraad.
0: Dat zal wel goed lopen. En het gewone vuilnisbakkenras, heeft u dat ook nog?
1: Nee, dat is uit de handel genomen, mevrouw. En er is voor teruggekomen het plastic zakkenras. Maar dat zijn zulke linkse rothondjes, mevrouw.
0: Maar hoe bedoelt u dat?
1: Die vertikken het om de telegraaf uit de gang te halen. Dus ik denk dat ik binnenkort de krant weer neem.
0: Toch vind ik dat de dieren zich goed laten gelden, hè?
1: Ja, altijd als de zondag voor de hokken staat, mevrouw, dan willen ze wel, hè?
0: Ja, dat geloof ik.
1: Alleen achterin is het vrij rustig. Als u nou even achterin kijkt, dan ziet u daar over de hele breedte het apenhok. Nou, maar de apen zelf kunt u niet zien, mevrouw. Nee. Het is namelijk paartijd.
0: Oh.
1: Dus ze zijn achterin de hokken, dat is logisch.
0: Oh, wat jammer. Goh. Want die apen had ik wel eens willen zien, eigenlijk.
1: Ja, maar zij u niet.
0: Ja, maar ik bedoelde, wat zijn het, bavianen of zo?
1: Mensapen, dacht ik, mevrouw. Ik weet niet precies.
0: Oh, meneer, die had ik echt zo graag eens willen zien. Kunt u ze nou niet eventjes 1 pinda geven, zodat ze heel even naar buiten komen?
1: Mevrouwtje, zou u nou in een dergelijk geval voor 1 pinda naar buiten komen? Nee. Nog niet voor een hele zak, ik bedoel.
0: Of u moet pinda's bedoelen natuurlijk.
1: Nee, apenrotsjes is nou goed.
0: Maar stel nou dat ik een olifant zou willen.
1: Ja.
0: Ja. Kan ik dan ook bij u terecht?
1: Nou, wel in Utrecht, maar niet bij mij terecht, mevrouw. Oh. Het gaat namelijk via de erkende groothandel. De enige dieren die ik direct uit voorraad kan leveren, van een beetje afmeting, een beetje formaat, dat zijn de bisons. Die heb ik dan in tubevorm. Ja.
0: Maar ja, dat is toch niet gek, want dan verkoopt u waarschijnlijk ook alles wat met dieren te maken heeft, hè?
1: Zoals BV.
0: Oh, ik zal maar zeggen, mottenballen.
1: Nee, mevrouw, we hebben dat uitgeprobeerd, maar die beesten zijn zo moeilijk te raken. Ik heb wel vlooien pikken, maar daar heb je niks aan.
0: Die zullen ook wel kostbaar worden bij ons, hè?
1: Die gaan per stuk tegenwoordig.
0: Toch moet ik zeggen dat u er verschrikkelijk veel van af weet, hoor.
1: Het is net een vak, hè?
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: En je hebt wat om handen natuurlijk, hè?
0: Ja, overdag, hè?
1: En tussen de middag, hè?
0: Oh, ook. Ja, en 's avonds misschien. Maar eigenlijk...
1: En door de week zo ook wel weer. Oh.
0: Maar eigenlijk bent u de aangewezen persoon. U zou moeten kunnen bevestigen dat er wordt wel beweerd dat wij mensen in ons tweede leven terug zullen komen als dieren. De zogenaamde reïncarnatie.
1: Ja, met twee vlooien pikken op de i.
0: Ja. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat klopt, mevrouw. We komen terug als dier. Ik heb de bericht van ontvangen en ik moest even zeggen dat het in orde was.
0: Hey,
1: er zaten ook voorbeelden bij.
0: Ja.
1: Een man als Alfrink bijvoorbeeld, ja. Kent u wel. Bekend van de uitspraak, de toog kan niet altijd gespannen zijn. Die komt terug als herdershond, mevrouw. Joop den Uil komt terug als rode hond.
0: Nou, maar wacht even, dat is geen dier.
1: Nee, maar wel een ziekte.
0: En prins Bernhard?
1: Nou, waarschijnlijk als Duitse staander, mevrouw.
0: En Pierre Jansen?
1: Ja, die wel natuurlijk.
0: Oh,
1: ja, en? Wandelende tak.
0: Kijk eens aan. U weet er verschrikkelijk veel vanaf.
1: Het is...
0: Net een vak.
1: En weer terug.
0: Ja. Ja, ja. Wat ik me nou afvraag, meneer Bukum. Wat heeft u er nou eigenlijk toe gebracht om nu juist een dierenhandel te beginnen?
1: Ja, je moet natuurlijk van dieren houden. In het algemeen en in het bijzonder.
0: Ja.
1: En dan had ik op het laatst mijn hele huis vol lopen met dat spul. Maar mijn vrouw hield niet zo van dieren.
0: Oh.
1: Die zegt, nou kan je kiezen, nou gaan de dieren eruit of ik eruit.
0: Ja.
1: Toen heb ik toch de dieren maar gehouden.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

dat is ook het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk. Zal ik dat anders heel even schematisch aanschouwelijk maken? Verschil tussen mannen en vrouwen? Ik heb dat ding staat er nou toch. Wacht even, moet je opletten. Het heeft nog even niks met de officiële voorstelling te maken. Kijk, het verschil tussen mannen en vrouwen. Mijns inziens. Kijk, dit is de wereld, zeg maar zo. Heel globaal. En de wereld is heel... Nou ja, wordt heel... Ja, kan je heel grofweg onderverdelen in twee soorten mens. Namelijk de man en de vrouw. Nou, de meeste mensen... Die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen uitsluitend hierin gelegen is. Dat die man heeft zeg maar een soort uitstulpsel aan de onderkant. Ja. En die vrouw heeft zeg maar een soort instulpsel, zeg maar zo. Ja, en hier nog wat extra equipment, zou ik maar zeggen. Zo, ja. Ja. Ja, en hier trouwens ook eigenlijk. Ja. Ja, eerlijk is eerlijk, vind ik wel zo. Wacht, ik zal er even een hoofdje op tekenen. Dat het niet zo onpersoonlijk is. Zo. Zo. Nou, ja. De meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen hiermee afdoende uit is gelegd. Dat dit is klaar, afgelopen uit. Valt verder niks meer over te melden. Nou, dat is niet waar. Hoe het namelijk mijns inzien zit. Dat is namelijk dat die man die neigt er al, nou ja, sinds mensenheugenis toe, zeg maar, om met dat uitstulpsel, nou ja, in dat instulpsel van die vrouw, zeg maar, te gaan zitten hannessen. En een beetje zo, ja. Zo, ja, zo. Ja, zo, nou. Allemaal schematisch, hè. Nou, en ja. Ja, nou. Nou, dat is overigens allemaal, dat is allemaal opgebouwd. Kan het allemaal wel hebben en zo. Dat is allemaal, ja, gek genoeg kan het niks aan de hand. Maar, als je even niet oplet, dan ontstaat hier meteen allemaal gedoe. Ja. Dat is ook nog niet zo erg, maar er beginnen tegelijk ook allemaal hormonen door dat lijf van die vrouw te gieren en door dat hoofd. Die vrouw raakt ook meestal een beetje in verwarring in dat soort periodes. Nou, dit groeit en groeit, het gaat nooit meer om het groeien. Dat moet er op een gegeven moment echt uit, anders zou die vrouw onverhoeds ja, ontploffen. Ja, als dat maar groeit en het kan er niet uit, dan zou je een enorme ontploffing krijgen. Gelukkig is daar een speciale uitgang voor. Het is wel zo, op het moment dat dat naar buiten komt, scheurt dat jammerlijk uit allemaal. Ja. Het is ernstig uit. Ja, het is veel te klein. Het is veel te klein. Het is niet goed over nagedacht. Helemaal. Daar wordt overigens op dat moment heel luchtig over gedaan. Nou, mevrouw, dat hechten we wel weer. Dat komt wel weer goed. Maar ja. Het komt eigenlijk nooit meer helemaal goed eigenlijk. Eigenlijk, eerlijk gezegd, die vrouw krijgt ook heel vaak last van urineverlies en dat soort ongemakken. Nou ja, goed. In ieder geval, als je mazzel hebt... Als je pech hebt, heb ik het dan nog geen eens over. Als je mazzel hebt, dan komt er een gezond kind uit. Dat merk je hieraan. Die begint onmiddellijk te blaren. Die wil namelijk melk. Nou, deze reageren erop door direct drie keer zo groot te worden. Ja? Heel vriendelijk en adequaat. Ja, melk. Nou, dat is aan zich allemaal goed geregeld. Daar wil ik ook niks van zeggen. Die melk gaat allemaal rechtstreeks de kind in, zonder te morsen, precies op de goede temperatuur. Altijd voorradig en gezellig en de kind groeit ervan. Het is echt goed over na te denken. Daar wil ik niks over zeggen. Behalve, ja, op een gegeven moment gaat de kind toch aan de fruitprakjes of de olvariet, weet je, of een broodkorstje, weet ik veel. Ik weet niet eens meer de volgorde. In ieder geval, die heeft op een gegeven moment dat allemaal, die melk niet meer nodig. En dat gaat dan van de weeromstuit inderdaad een beetje, ja, jammerlijk en teleurgesteld zo een beetje naar beneden hangen, zo, ja. Ja, dat is zo verdrietig, ja. Ja, die vrouw vindt het inmiddels zelf ook eigenlijk allemaal niet meer zo leuk. Nou ja, u ziet het eigenlijk zelf ook wel. Kijk, deze kant. Ja. Deze kant van de mensheid, die kan je op een gegeven moment gewoon niet meer ruilen. Nee, hè? Daar kan je bij wijze van spreken overdrachtelijk gezien niet meer mee terug naar de blokker. Nee, want dan zeggen ze namelijk bij de blokker, ja mevrouw, dat heb u gebruikt. Ja. Ja, dat ziet u toch hoop ik zelf ook wel. Dat is een beetje een beduimelde bende, mevrouw. Een beetje een afgetrapte, treurige zooi, mevrouw. Dat kunnen wij zo nooit terugleggen op de schappen. Ja, maar ik had het bonnetje nog, ja. Ja, dan kan u het bonnetje nog hebben, maar dat wil toch geen hond meer hebben? Dat snapt u toch ook wel? Dat wil... Al krijgen ze het gratis met 30 spaardukaten toe. Ja, dan hebben ze toch liever een nieuwer model, mevrouw. Terwijl deze kant, die is eigenlijk nog zo gloed als nieuw.
Daar is eigenlijk vrij weinig mee aan de hand. Dus dat wou ik maar even schematisch aanschouwelijk maken. Ja, het uiteindelijke verschil tussen mannen en vrouwen. Kijk, deze heb je niet eens een bonnetje nodig. Die kan je gewoon bij elk filiaal in gaan ruilen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar ja, dit hele verschijnsel... daar hoor of lees of zie je nou dus helemaal nooit iets over. In al die opgeflufte bladen. Nee, het is allemaal la la la la la. Met picknickmanden en roeiboten. Ja, en 6 dubbele centwitsjes. Terwijl je zelf al lang blij mag zijn dat je een zak droge krentenbollen mee hebt weten te grissen. Ja. Als je überhaupt al een keer de deur uitkomt met die rotkinderen. Ja. Ja, maar je ziet nou nooit eens een keer een ondergekotste moeder in zo'n blad staan. Nee. Met twee kinderen met griep en zij zelf ook. Ja, en dat ze al 3 hele dagen en nachten achter elkaar de bed niet heeft gezien. Daar zie je nou nooit eens een keer een leuke sfeerreportage over. Nee. Het is allemaal la la la la la. Maar je ziet nou nooit eens een keer een ontredderd gezin met de kerst. Met kabeltruien met chocoladevlekken. Ja. En profielzolen met stront.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: 24/7 non-stop muziek. Mix 24.
1: Money.

Hi. Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar on the scene, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, bam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk bij in de cigarette style, weet je wel. Haartjes meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Bam, weet je wel. Goed is dat, hè? Oeh. Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen bam, zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, weet je wel. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Die grap die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van Tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij... Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgoed. Goed is die, hè? Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overmaat bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgoed, weet je wel? En nou zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja joh, join reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag outgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap willen. Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel.
Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geven ze allemaal zo'n ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we wel, weet je. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen kwam Frits van der Water, die kwam bij me. En, Frits is van tent 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed, jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, en ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hartstikke idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Komt Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen, weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè. Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja, Bram, daar schiet ik niks mee op. Wat moet je horen? Annie Verzijt, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou, dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig. Goeie grap is nooit weg, weet je. Maar ja, Frits ook niet in, hoor. Die komt nog met de encycliek aanschouwen, weet je wel. Ik zeg, nou, je hebt er wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè. Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou, joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongen, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
2: Mix 24.

0: Je verwachtte niet, hè? Jongen, jongen. Zo, dames en heren, hè? Tijd voor een beetje actie. Ik zag een paar mensen van u kijken met een blik van: meneer Visser, ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat gaan we vandaag precies doen in de klushoek? Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk, Bert. Oh, snel, begin, man, snel, vertel. Niet te snel, we schrijven mee. Ja. Dames en heren, bloem schikken. Of zoals het oud-Hollandse spreekwoord zegt, een heel oud-Hollandse spreekwoord zegt bij bloem schikken: als de bloem in de vis gesteerd. En de vjetter komt eronder met de pokon. Heb je zo de truske norrelus en heb je prutsko? Oh, moet je truske aan. Ik weet ook niet wat ik zeg. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij het bloemschikken? Weten we niet, Bert? Vertel, man. Desnoods leggen we geld bij. Zo, hoor. Dames en heren, het belangrijkste bij bloemschikken is natuurlijk de helm. Bert, leg uit, snel, leg uit, man, vertel. Nou, er kan van alles gebeuren, dames en heren. Stel je voor, ik gooi mijn broodrommel liefst hard weg en mijn broodrommel stuit er terug. Of stel dat ik val. Oh, ik val. Ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Nou, wat hebben we verder nodig bij bloemschikken? De bloemetjes. Heel goed. Au, Bert, wat leren we veel. Dames en heren, en we kennen natuurlijk allemaal, laten we eerlijk zijn, het basisprincipe van het bloemschikken. Nou, dat weten we wel, maar we hebben betaald, dus vertel het nog maar één keer. Nou goed. Het basisprincipe, dames en heren, van een bloemschik is dat we altijd de boel schuin afknippen of schuin afsnijden. Echt waar, het mag met een schaartje, het mag met een mes, ik doe het even met een schaar. Als we nogmaals de boel maar schuin afknippen, dames en heren. Je verwacht het niet. Je denkt hij doet dat en dan doet hij dit. Onbetrouwbaar, die gozer. Oh, god, oh, god. Bert, ga door, laat je niet afleiden. Vertel, geef alles. Nou, heren. Soms, dat is een beetje treurig dit. Soms, dames en heren, komt de bloemschikken niet goed uit. Au, wanneer niet? Nou, vandaag komt de bloemschikken niet goed uit. Let u op.
1: Goedemiddag. Schikt het? Nee.
0: Wat een biedermaaiertje. Het komt nog heel precies.

0: Ik kan u niet vaak genoeg waarschuwen. Dames en heren, we gaan nou iets heel anders doen. We gaan dakpannen leggen. Oud bed, leuk. Wat een variatie. Man, ga verder. Meer, meer bed. Veel, geef. Dames en heren, dakpannen leggen. We hebben er allemaal iets aan. Nou, wij niet. We hebben een plat dak. Nou, doe je maar niet mee. Dames en heren, het oude Hollandse spreekwoord zegt... een dak zonder dakpunnen. Dan klit het zo die wiet er in de snij op. Dan schuift de planken zo wiet er in het plafond. Drup, drup, drup, en zo lukken ruk. Ik weet echt niet. Dames en heren. Vaak is de dakpan iets te groot. Albert, wat zie je dat goed. Dan moet er een klein stukje vanaf. Ja, hè, er hoeft niks bij. Anders wordt je alleen maar langer. Bijvoorbeeld, dit hoekje moet eraf. Dit hoekje moet eraf. En voor ik het hoekje wegtik met een hamer, is het verstandig dat ik het even inkras met iets scherps, zodat het zometeen makkelijk wegtikt met een hamertje.
1: Hoe verzin je het?
0: Ik doe het even met een schaar, zonder van de schaar zo te zeggen, maar die was toch al stuk, dat geeft niks. Dus ik kras het even in. Dit hoekje moet eraf. Ook hier het belang van de helm. Let u op. Oh jee, de schaar flipt weg. Oh! Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen, dames en heren. Zo, dan even aantikken. Heel klein tikje is voldoende. Anders gaat de hele... alleen het hoekje hoeft er maar af. Even aantikken is ruim voldoende. En u ziet het, hij past. Oh nee, nee Bert, wacht, wacht. Nee joh, tel Bert snel. Nog één, nog één. Hups, en... zo. U ziet het, precies hetzelfde, alleen die is groter. Dames en heren, laat ik eerlijk tegen u zijn. Ik zie een paar mensen kijken met een blik van... meneer Visser, wordt het nou niet tijd voor een moment van rust? Is het nou niet tijd om... Wel niet. Dat doet hij er gewoon tussendoor. Meneer Visser, wordt nou eens tijd om te kijken wat moeder de vrouw in de broodtrommel heeft gedaan? Of, als er geen moeder de vrouw is... wat je zelf hebt gesmeerd 14 dagen geleden... en nu waarschijnlijk met champignons. Meisje, kijk nou toch eens. Kijk nou toch eens wat ik voor je heb gemaakt. Het is een biedermaaiertje. Hier komt ook nog wel een bloempje aan, hier zo. Met een beetje patek zit dat zo vast. Zo. Is een hele mooie. Zie het, hoe het allemaal in elkaar zit. Ik zet hem gewoon onderaan de toren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: je gewoon op straat loopt en denk, goh, een ander mens, je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten, zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja, yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh, kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik had laatst een melkpak, daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan je, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
1: Maar niet de datum.
0: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dan denk ik, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Daar zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop. Je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel. Maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zappen. En ineens, sjoef.
2: WC eend.
0: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd zit WC eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt. En ineens denkt...
1: WC eend.
0: WC eend. Ah, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie. Massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als ze zich allemaal uniek willen voelen, moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk. Een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout. Ik liep de Mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond er, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Toen kwam er een verkoper achter me staan en zei de legendarische zin. Zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan hebben we misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af... Wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is het model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt de beste. Zegt de kaffee aan andere strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen. Maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel... wat... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit, je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Oh. Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw voor straat loopt en er komt een mooie man aanlopen, dan zal die man eerlijk zeggen: kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Is erg, hè? Erg, als je echt jaloers bent, maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè? Dat in je kop helemaal scheef zit, hè? Dat is erg, hè? Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis, te wachten. Want je vriendin is even op stap met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Hè? Nou, dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen? Doet hij het wel.

0: ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo en als ze dan zegt van, nou dag. Ja. Rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, rustig, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, rustig, rustig, zeg ik. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in. Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt. Veel lekkerder dan Hans. Veel lekkerder dan Hans. En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt hij. En met dat beeld in je hoofd. Storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt. Dag schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zou je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, oh ja, is er jij dan? Oh, dat is mij dan. Oh, dat is niet zo dat is weer wat. Oh, nee, oh, ja. Oh, nee, nee, nee. En pas aan de hand. Oh, nee, pas aan de hand. Oh, ja, pas aan de hand. En je gaat een keer pam, pam, je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... schatje, niet weggaan, als je, niet weggaan, schatje, alsjeblieft.
1: Ik ga naar mijn eigen huis.
0: Schatje, nu... oh, fuck, kut. Oh, kut, fuck, shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij! Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Ik ga echt niet. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, ze laat me maar even met rust. Ja, met rust. Ja, met rust. En dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh. Waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt niet meer goed, het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè. Oh nee, weet je wat ik moet doen? Bosje bloemen kopen, hè, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bordje.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: En soms heb je niet de tegenwoordigheid vergeest om jezelf naar zo'n plek te brengen, of wel? Soms dan heb je die donkerte in je buik en dan weet je niet wat je moet doen. En soms helpt het lot dan. Soms brengt het lot mensen of plekken op je pad die je wakker schudden. Die je uit je funk wakker schudden. Dat is een soort botsing. Bah, weet je, dan ben je wakker. Ik heb zo'n plek. Bij mij achter zit een snackbar. Die heet Snackbar het Vogeltje. En in Snackbar het Vogeltje gebeuren magische dingen. Je moet weten, in Snackbar het Vogeltje staat een heel Turks gezin achter de toonbank. Vader, moeder, zonen, heel veel, 160 zonen. Neuken, jongen, die Turken, is niet te geloven. En alleen al op taalniveau is daar een shock voor mij, een cultuurshock. Want ik ben een Brabander in Amsterdam. Als Brabanders praten ze met een zachte G. Alles wat wij zeggen klinkt een beetje als een sausje, toch? Ja, en hij is zacht als wij praten. Hé, hey, mijn grote friet speciaal met curry en uitjes, broodje frikandel en een gratis kroket. En niet bereikt wie het wel kunt lullen. Dat is allemaal... Ah, dat is een sausje. Maar, next to minute trouwens voor mensen met een harde G. Harde G, dat goed, hè? Ja, nou, er zijn trouwens mensen met een te harde G. Dat trek ik ook niet. Soms hoor je mensen praten van... Hé, hey, schat, gezellig dat ik de beste ben, lekker gegaan. Dan denk je, Jezus Christus. Hoe krijg je dat je kaken geperst? Weet je wie een harde G heeft? Georgina Verbaan. Als je naar televisie kijkt, moet je kijken naar Georgina Verbaan. Die heeft een harde G. Dat slaat helemaal nergens op. Misschien een schat van een mens, hoor. Maar als... Nou, dat is niet eens een mens. Nee, een soort lopende houtversnipperaar is dat. Serieus, als je met een boomstam voor Georgina Verbaan gaat staan... en die zegt, zeg een schiermonnik oog, kun je zo die hele boomstam naar binnen flikken. Dan komen er allemaal houtsnippers uit de oren. Monnik oog. Dacht ze dan. Nou, doet er niet toe. In ieder geval. De eerste keer dat ik in Snackbar het Vogeltje ben... staat de vader van het gezin achter de toonbank. De vader. En die blijkt een strenge man. Een militaire man. Want, wat gebeurt er? Ik had friet besteld. Ik stond te wachten helemaal aan de andere kant van de snackbar. Was super druk. En ineens roept die man mij. Uit het niks. Dwars door die menigte roept hij mij. Uit het niks roept hij in één keer dit. Roept hij in één keer dit. Doet hij in één keer... Hé, hey, jongen! Jongen! Jouw patat is klaar! Echt dat je denkt, Jezus, welk Turks vernietigingskamp heeft deze vent gewerkt? Ik zeg, mijn patat? Ja, ja, patat, joppie, zout, kom maar nu! Fucking yes, sir! Verdomme! Helemaal opgefroten ook, was helemaal niet de bedoeling! Om dan meteen op te vreten! Niks te midden van de Turkse taal, als de Turken aanwezig zijn. Jullie mooie taal. Het is prachtig Turks. Oh, het is mooie taal. Als je een punt probeert te maken in het Turks, dan klinkt het... Klinkt alsof je tong de trap afdondert, of niet? Oh, de chunderen, kolen, turkeren, tolen, turkeren, turkeren. Het is fantastische taal. Als je... Nou, we weten ook weinig mensen. Maar Turks is ook een hele mysterieuze taal, hè? We weten bijvoorbeeld weinig mensen. Maar het Turkse woord voor James Bond, dat is dun dulle dun dun. Dat is mooi, hè? Dat komt van een liedje. Dun dulle dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun. En zo is zo. Dus. De tweede keer. Stel, de tweede keer. De tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, gebeurt er iets heel anders. Want de tweede keer dat ik naar Snackbar het Vogeltje ga, staat niet die vader van het gezin achter de toonbank, maar de oudste zoon. En die heeft een hele andere persoonlijkheid, heel ander karakter. Een zachtere persoonlijkheid, zachter karakter. Bleek. Want, wat gebeurde er? Wat had ik besteld? Ik had twee broodjes kroket, twee broodjes frikandel. Was iets van €7,80. Ik geef die jongen een tientje. Hij heeft al een 2 euro muntstuk vast. Ik zeg, ah joh, laat die 20 cent maar zitten. Hij kijkt me aan en zegt, zeker weten, ik heb 20 cent hoor. Ik zeg, ah joh, laat maar zitten. En het moment dat ik dit doe, ah joh, laat maar zitten, hoor ik rechts in mijn oren in één keer keihard, chillen, chillen. Oeh. En ik kijk opzij. En naast mijn hoofd staat een soort plastic beeldje van een vogeltje op een takje met kennelijk een bewegingssensor waar keihard dat geluid uitkomt. Echt keihard, kenkeruhardu. En ik helemaal wit van de schrik, ik draai weer terug naar die jongen. En die jongen, goud moment, die kijkt me aan en die zegt, is vogeltje. Dat is met de hints. Snackbar heet het vogeltje. Beeldje heeft de vorm van een vogeltje. En het geluid wat eruit komt is chillip chillip. De meest overbodige scheidopmerking ooit gemaakt. In een snackbar bestelsituatie.
1: Als ik chillip chillip hoor, ik kijk opzij en naast een beeldje van een vogeltje zie ik een vrouw van 80, naakt, ingeolied, balanceren op een eenwieler. Met een bord onder nek waarop staat, ik maak soms het geluid chillip chillip. Dan is de opmerking, is het vogeltje een prettige oplossing van de sociale spanning. Maar anders, snabbeltje tuur. Eindhoven, dankjewel. Hou je goed, man. Tot ziens.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden. En het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon. Maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Uilsenhui, Knarreneje, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reken is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ook hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeu de boel. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de boel gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volg nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volg nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volg nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Hi.
1: Ja jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel.
0: Ja joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar on the scene, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, bam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk weer in de cigarette style, weet je wel. Haartjes meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flauwe Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Bam, weet je wel. Goed is dat, hè? Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen bam, zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, weet je wel. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Die grap die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van Tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij, Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgoed. Goed is die, hè? Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overmaat bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgoed, weet je wel? En dan zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja joh, joint reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag outgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap willen. Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel.
1: Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geef ik ze allemaal zo'n ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we wel, weet je. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen kwam Frits van der Water, die kwam bij me. En, Frits is van ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hartstikke idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Komt Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen? Weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè? Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja Bram, daar schiet ik niks mee op, maar moet je horen, Annie Verzijp, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig. Goeie grap is nooit weg, weet je. Maar ja, Frits ook niet in hoor. Die komt nog met de encycliek aanschouwen, weet je wel. Ik zeg, nou, je hebt er wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè. Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongen, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van dinsdag tot en met donderdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. In de loop van de dag stijgt vanuit het zuiden de kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is meest matig, maar in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar zomerse waarden tussen de 24 en 26 graden. Woensdag wordt er warme en vochtige lucht aangevoerd vanuit het zuiden. Het wordt zomers warm met 22 tot 25 graden en het weerbeeld bestaat uit wolken, zon en verspreid komen enkele buien voor. Donderdag kunnen we een warme en broeierige dag verwachten. De temperatuur loopt op naar zomerse waarden van 25 graden in de kuststreken en 26 tot 28 graden in het oosten. We beginnen de dag waarschijnlijk overwegend droog met zon, maar een enkele bui behoort ook tot de mogelijkheden. Vanaf de namiddag stijgt de kans op fikse buien. Tot zover het weer.

yeah. You know, I want your money.

En ah, niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee en ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3, van de nummers ook, maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg? Ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkas. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was.

Dat is toch lachen, hè? Mensen met miserie.

Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering? Is het al veel te laat? En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Zo weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos, de politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam mij mee, of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro en uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn veloot. Heel raar. Poetin wilt Kiev en Mariupol. Tsjernobyl. Wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat? Toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is gewoon raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ja, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat, maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep, maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als ze... Ja, sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi. Snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. Bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. He, ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak, snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeker zo en toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels zo galoppen de pop zo. En toen viel ik neder. Viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op en toen was ik hier. Had ik allemaal caviar. En hier. Niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey, geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee, echt niet, Nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven wel in allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er, snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Dan weer, je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. En als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven, dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. En religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze alles had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of ze alles had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppies ons wachten. Pardon, de luppies ons wachten. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat doet er. Ja, nou en? Ja, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, jammer, het luistert altijd de politieberichten af. Dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammer kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammer sprong uit zijn auto. Hij rende op die man af en hij ging me toch de keer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei Jammer. Oh ja. En waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprast, dit huwiert, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland. En dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jammer zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei Jammer, so what? Ja, ze Stanley Big, so what? En toen werd Jammer zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jammer zo...
1: Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik Bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.

alleen klachten, jongens. Hé, hey, jongens, hou even op. Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone maan betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daarom helemaal lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA, die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, een beetje naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten, daar is ze mee geboren. Ze moest er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo dan, kwal? Ik zeg, nou ja, dat je geen eens jonge engelen kapot trouw. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lewitje en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lewitje is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lewitje? Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Lewitje is zo muzikaal als een achterlijk. Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaven erbij. Ik zeg, hier, oh, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. He, toen ben ik daarna een poosje ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met kwart voor twee voeten. Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelde ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze, kan je even het Wilhelmus zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Maan, maan, maan. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Koleren hangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeunerin. Met die grote prammen. Dat is dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Dat ben ik. Dan werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel.
Maar die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zonder. Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze zich aan kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou, jongens, ik heb me de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb ik me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ah! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Ja, niet lopend, want ze liep op het laatst. Maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Fijn, houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Rietepiet heb één keer een poppie gewonnen, wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster, maar wat denk je? Twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen heb ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat? Springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo'n zwart heeft er nooit gevreten, jongens. We gaan weer verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Ik was zo'n jongetje, ik zat op de MAVO en ik zat altijd met Joppe en Karel, mijn beste vrienden, zat ik altijd achter in de klas. En wij wekten altijd de indruk alsof we per ambulance gebracht waren, weet je wel, zo. En we hadden een leraar, en dat was meneer de Klerk. En meneer de Klerk, die had maar één oog. En dat vonden wij leuker dan meneer de Klerk, laat ik het zo zeggen. Dus meneer de Klerk was zeg maar een vuurwerkliefhebber. Laten we het zo samenvatten. En vind ik zelf trouwens heel grappig. Maar goed, het... En op een maandagochtend, ik stak mijn vinger op en meneer de Klerk zei... Ja, Joep, wat is er? Ik zei, meneer de Klerk, kan ik u straks even onder drie ogen spreken? Niet mijn beste grap natuurlijk, maar er moet wel bij. Ik was 15 of 16 en... Maar toen die klas begon te lachen... Toen dacht ik, dit moet ik gaan doen. Dit moet mijn werk worden. En een paar dagen later had ik ontzettend geluk. Ik had namelijk ontzettend aardige ouders. En mijn ouders namen mij mee naar deze zaal. Mijn ouders namen mij mee, ik zat daar op rij 12, naar Toon Hermans. En ik weet nog dat ik daar zat. En Toon Hermans kwam oplopen met een grote tros ballonnen. En Toon Hermans toverde dit carré om tot een kroegje. En iedereen had het zo godvergeten naar zijn zin. En ik zat daar en ik dacht, ja... Dat ga ik doen. Ik word cabaretier. En ik kwam s'avonds het café in. En Joppe en Karel die stonden daar. Ik zei, ik weet wat ik ga doen. Zei ze, ga je doen dan? Ik zei, ik word cabaretier. Nou, succes. Nou, klaar. En toen dacht ik, dan moet ik het ook even aan mijn vader gaan vertellen. Dus ik ging naar mijn vader toe en ik zei, papa, ik denk dat ik weet wat ik ga doen later. Zei hij, wat ga je doen dan? Ik zei, ik word cabaretier. En toen keek mijn vader me aan en zei, nou, dat is een goed idee. Want er moet gelachen worden. Ga dat maar proberen. En nu hoor ik aan dit doodstille carré dat u met z'n allen tegelijk denkt, rare vader. Een beetje normale vader, die zou zeggen, oké, maar je maakt eerst je school af, dan ga je een studie doen en daarna zien we wel of je dat nog wil. En er zitten hier nu ook een paar die denken, godverdomme, die klootzak is bij ons thuis geweest. Maar goed, dat maakt niet uit. Mijn vader zei, ga het proberen. En mijn vader zei er nog wel iets bij. Hij zei, één ding, je moet zorgen dat je niet zo'n allemans cabaretier wordt. Hij zegt, wat bedoel je daarmee? Zegt hij nou, je moet zorgen dat je zaal vol zit, want je moet ervan leven. Maar je moet er ook voor zorgen dat een groot deel van Nederland een onbetaalbare tyfushekel aan je heeft. En toen zei ik, hoe bedoel je dat, papa? Zei ik, nou, heel simpel. Het grootste deel van Nederland bestaat uit eikels. En je moet niet willen dat de eikels je leuk vinden. Want als de eikels je leuk vinden, dan komen ze ook naar je zaal. Ik zeg niks, hè. Ik zeg niks.
1: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Hij is dat zingen. Ik ga er meteen even bij zitten. Ik ben namelijk helemaal geen avondtype, weet u. Ik moet me zo ontzettend inspannen om daar iets van te maken van dat eerste liedje. Het liefste zou ik in een bed beginnen, maar ja, dat kan je niet doen, hè. Nee. Ik ben helemaal geen avondmens. Het liefste zou ik ook een voorstelling geven 's morgens om 5 uur. Dan ben ik het meest fit. Maar ja, dan zijn jullie er weer niet. Hè? Nou, even uitzakken, hoor. Doe even mijn schoenen los, als u het goed vindt. Doen jullie ook rustig allemaal je schoenen los. Even mijn boordje los, het knoopje tenminste. Anders staat het zo idioot, hè? Zo. Nou, even de ogen luiken. Dames, luikt u de ogen ook even. Kunnen jullie vanavond thuis vertellen, we hebben nog met Sonneveld geslapen. Zo. Dan is het nou pauze. Wat zegt u, meneer, een beetje vroeg? Nou, de afloop van de meeste dingen in het leven zou anders geweest zijn als men even gepauzeerd had. Nou, toch is het pauze. Kunnen jullie meteen even gaan kijken of je jas er nog hangt? Oh, er wordt hier gejat als de raaf, hoor. Als het een beetje leuke jas is, is die weg. Nou, ik ga u vanavond amuseren. Tenminste, ik ga het proberen en ik wil u van tevoren zeggen... mijn amusement is niet links en mijn amusement is niet rechts. Trouwens, als ik zou moeten kiezen tussen links en rechts... dan zou ik rechts amusement brengen. Dan kun je tenminste permitteren om nog eens links te zijn... want andersom zou dat niet gaan. Hè? Ik ben niet links, ik ben niet rechts en toch ben ik voor de monarchie. Is er tenminste één gezin dat doet wat de regering zegt. En ik zou het jammer vinden als het volk het lied niet meer zong... van het kapotte stoplicht... Kennen jullie het lied van het kapotte stoplicht? Het is oranje, het blijft oranje, het is oranje boven. Ik sprak laatst iemand die zegt, ik ben wel voor de monarchie, maar ik ben tegen de koningin. Ik zeg, hoe zit dat nou? Toen zegt hij, ach meneer, ik ben postbeambte, ik verkoop de hele dag postzegels, ik kan dat gezicht niet meer zien. Dat lijkt me ook een baan, hè, koningin. Och, dat zul je niet wezen, zeg. Och, het zou mijn baan niet zijn. Trouwens, dat zou niet kunnen. Hè? Alhoewel. Oh, ze kunnen veel hoor in Denemarken tegenwoordig. Je komt er zo als koninginnetje vandaan. Goh, wat zal Juliana blij zijn als het 's avonds 5 uur is, zeg. Hè? Heeft ze het rijk alleen. Nou, ik ben niet links, ik ben niet rechts, als jullie me nou tegen de muur zetten. En jullie zeggen dan, Sonneveld, waar sta je dan in deze tijd? Dan zeg ik ben voor de vooruitgang. En u weet wat vooruitgang is? Vooruitgang, dat is zorgen dat alle Eskimo's centrale verwarming krijgen... zodat ze zich rot moeten werken om een ijskast te kopen. Mag ik u even voorstellen, Willem Nijholt, er is ie. Ik hoef hem eigenlijk niet voor te stellen. U kent Willem natuurlijk allemaal. Willem is een voortreffelijk acteur. Hij heeft modern toneel gedaan, klassiek toneel gedaan. Hij heeft in musicals gespeeld. Veel voor de televisie. En u weet ook waarom televisie is uitgevonden. Om ook de analfabeten te dwingen een bril te kopen. Ik weet ineens wat ik wil vragen. Heb jij buitenlands bloed?
1: Nee, hoezo?
0: Ah joh, jij hebt toch iets, ik bedoel die kaak en zo, en het loop is een stukje.
1: Hoezo, waarom?
0: Nee, ik wil het even laten zien. Kijk eens even hoe die loopt, kijk eens. Dat is toch niet Holland? Dat heeft toch een zekere elegance? Die vind je toch in Holland niet? Ik ben ook niet zo'n huf, dan moet u mij zien lopen. Hè? Zeg, waar kom jij vandaan?
1: Nou,
0: Ben je Frans?
1: Nee.
0: Duits?
1: Nee.
0: Engels?
1: Nee.
0: Steno, type?
1: Nee. Nee, weet je wat, ik kom wel ergens anders vandaan, hè? Ik zal met mijn accent praten, ja? Ik praat met mijn accent, je moet kijken naar mijn tandak en je weet, ja?
0: Oh, dan weet ik het. Wacht even, ik zal luisteren.
1: Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok, tjaplok. Ja. Ik denk, daar zwemt een kotdog, wat doe iemand, tjabok?
0: Oh, je bent Jiddisch. Nee?
1: Hoezo?
0: Ik zag iets van Max Tailleur in je. Verdomd, dat is niet waar. Dus ik zag je doen, ik loop eens langs de Kali, ik zag het.
1: Nee, man, je bent dom,
0: ja. Nee?
1: Ah, oh, je bent bordok.
0: Nou, ja. Doe dan nog eens wat.
1: Je bent bordok. Nou, vooruit. Pisang goreng?
0: Nee?
1: Pantat goyang goyang?
0: Ken ik ook niet zo goed.
1: Nou, vooruit dan. Nasi ramas speciaal.
0: Oh, je komt uit een restaurant.
1: Nee, man. Jij kent Couperus, Louis Couperus?
0: Couperus? Ja? Die komt uit... Kom je uit Den Haag?
1: Nee, man.
0: Gefeliciteerd.
1: Nee, nee, nee, nee.
0: Gefeliciteerd,
1: man. Ik kom gewoon uit de gordel van Smaragd.
0: Uit de gordel?
1: De gordel van Smaragd.
0: Ja. Wat deed jouw moeder dan? Oh. Nou, neem me niet kwalijk als je je kunt permitteren om een gordel van Smaragd... Oh! Ik weet het ineens uit de gordel. Je komt uit Indonesië.
1: Uh-uh.
0: Uit onze oude Indië. Ach, zeg, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen? Dus je bent eigenlijk gewoon een gastarbeider?
1: Ja.
0: Ah, en je hebt niet eens puntschoenen
1: nee.
0: dan? Hij begint zijn liedje met een tango-pasje, dat moet u eens even zien. Dat is weer zo on-Hollands, doe het eens even. Nee, maar dan kun je echt zien dat je uit de kampong komt. Kijk.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je

0: denk, dat is het. Ik moet mijn huis gaan verbouwen. Het moet niet alleen opgeruimd zijn in je hoofd, zei die dokter, maar ook in je huis. Bij mij was het zo'n puinhoop geworden in de afgelopen jaren. Echt, ik zag tussen de troep die dikke man niet eens meer. Schoof ik wat pizzadozen opzij en dacht ik, oh ja, daar zit hij. Ik begin gewoon met schilderen en ik kan dat niet, hè? Ik ben echt onhandig. Ik schilderde, mijn broertje kwam kijken gelukkig de eerste dag. Die deed, oh, vind je het mooi? Nee man, wat heb je gedaan? Je bent over het raam heen gegaan daar. Je hebt niks afgeplakt. Hier, het zit op de vloer. Ik zeg, ja, de vloer haal ik eruit. Ik ga namelijk vloerverwarming aanleggen. Wie? Ik zeg, ik. Dat kan je niet. Ik zeg, ja, gewoon proberen. Ik zeg, hou op man, dat is hartstikke moeilijk. Hij zegt, waarom huren jullie gewoon mensen die dat wel kunnen? Ik zeg, ja, luister, ik hoor altijd van die vervelende verhalen over verbouwingen. Weet je, het duurt te lang, het gaat verkeerd en soms komen ze niet meer terug, die bouwvakkers. Hij zegt, huur gewoon de mensen in die jij wil. Zoek gewoon de beste van de beste. En dat heb ik gedaan, hè. Ik heb de toppers uit de bouwwereld in mijn huis gehad. Ik heb vaklui ingehuurd. Vaklui, vaklui, vaklui. Ik heb ze gewoon gegoogeld. Ik heb gewoon gegoogeld wie zijn de beste schilders, wie zijn de beste stucadoors van Nederland. Kreeg ik twee bedrijven uit de bus uit Volendam. Dus ik had twee ploegen Volendammers in mijn huis. Nou, dan toets je in, beste gietvloeren van Nederland. Ik wilde een gietvloer. Kom je uit bij de firma Knol. Kennen mensen de firma Knol nog van vloeren? Uit Enschede. Firma Knol, van vloeren en zo. Firma Knol. Zegt niemand wat hier, exclusieve vloeren van firma Knol? Nee? Oké, maakt niet uit. En ik had loodgieters nodig. Nou, de beste loodgieters komen hier dus vandaan, uit Rotterdam. Als je dat intoets, krijg je Gebroeders Bever. Dat is een loodgietersbedrijf. Gaat u weg, meneer? Ging je weg? Nou, zei ik iets verkeerds? Ja? Wat zeg je? Is dat meneer Knol? Ja? Ja, gaan we weg, want er komt een heel verhaal over weer. Meneer Knol? Is hij gaan plassen? Je kent hem niet. Jij zat gewoon naast iemand die je niet kent. En die ging ineens weg. Je had geen date met hem of zo. Dat je denkt dat hij dacht. Hij rookt, ga weg. Oké, maakt niet uit. Als er nog meer mensen zijn die denken van ik wil weg, dat kan hè. Dat geeft helemaal niks. Er zijn televisieopnames, maar loop gewoon weg. Hey, maar misschien komt hij terug. Laten we ons nu van verstoppen met z'n allen. Dat is lachen, kom je al hier achter. Dan komt meneer Knol terug en denk je, oh, het is al afgelopen, waar zijn ze? Of onder de stoelen doe je ineens kiekoek. Of is hij, moest hij, nee? Oké, maakt niet uit. Ja, ik zie alles en mensen denken, ah, de Jeep, hij speelt gewoon een dingetje. Ik zie iedereen dus. Ik zag ook de hele tijd iemand heel lang met zijn neus, weet je. Ja, en die deed ook nog dit, die schoot het zo weg. Maar goed. De loodgieters komen uit Rotterdam. Het is een familiebedrijf, loodgietersbedrijf. Gebroeders Bever heten ze. Het zijn twee broers van elkaar, Ed en Willem. Ja, en die zijn de beste. En ik had die hele ploeg had ik bij mij thuis. En het hielp, hè. Het hielp. Ik was niet meer alleen. Ik had weer aanspraak, ik maakte weer grappen. We waren allemaal bouwvakkers, weet je wel, een beetje humor. En dan deed ik de deur open 's morgens. Dus ik had een ritme in mijn leven. 6:30 ging de deur open, kwamen ze binnen. Morgen, morgen, morgen. Ik zette de koffie, ik maakte broodjes voor ze. En ik zit naar ze te kijken. Ik denk, ja, dit wordt mooi. En ik vraag zo aan Willem, die was bezig met een waterpomptang of combinatietang, dat weet ik niet zeker. Ik zeg, meneer Willem, hoe lang gaat het duren voordat alles klaar is? Nou, als je het mij vraagt. Ik zeg, ja. Dus ik vraag het aan u. Ja, dan moet ik even opstaan, even kijken. Nou, ik denk zo ongeveer, pak een beet, hou hem vast. Plus, minus, nou, ik denk zo ongeveer, als ik om me heen kijk en het is een beetje goed droog. En even kijken als die vloer erin ligt, maar ja, die meneer Knol is net weggelopen. Ik denk zo ongeveer, pak een beet, als die radiatoren weer terug zijn geplaatst. 2-3 weken, pak een beet. Ja, ik denk zo ongeveer, uit de losse post berekend, ongeveer plus minus wat we ongeveer nodig hebben hier. Ik heb die buis al besteld, hebben de firma Buisman, dus die komen ook morgen. Ja, ik had ze laten uit Duitsland te halen. Komen die Duitsers, ik kom, ja, de buis. En ik zei, ja, zo neem je erop met je buis. Ik moet de buis hebben. Nou, ik loop nog even een rondje, deze is van ons, die is van de zaak. Ik denk zo ongeveer, ik zou het niet weten. Ja, maar mijn broer wel. Ik vraag het even aan Ed. Ed!
1: Ja!
0: Hij vraagt hoe lang het gaat duren.
1: 7 weken!
0: 7 weken! 7 weken? Ik denk, nou, dat hou ik vol. 7 weken, niks aan de hand. 7 weken is 14 maanden geworden bij mij thuis. Alles ging fout. Alles, en het begon met de schilders, hè. Die zeiden, we zijn klaar. En ik kijk zo naar het schilderwerk. Ik denk, ik zie allemaal vochtvlekken. Ik denk, dat kan niet. En ze stonden al in de gang in te pakken. Ik zeg, ho, ho, wacht even. Nick, Simon, kom eens terug. Ik weet niet hoe ze heten. Meneer Tol, meneer Visser, kom eens even hier. Meneer Platjes, allemaal naar hier komen. Kom eens hier. Ik zeg, dit is afgeleverd werk. Ja? Yeah. Ik zeg, wat is dat? Hé? Ik zeg, wat is dat? Het zijn vochtvlekken. Ja, dat zijn een beetje vochtvlekken, maar ja, dat hou je toch? Wat hou je toch? Ja, een beetje oneffenheid hier, maar ja, dat kleurt wel weer bij. Wat kleurt wel weer bij? Ja, als mijn schilderijtje er bovenop hangen, ben je ook kwijt. Ik zeg, ik ga daar boven helemaal geen schilderij ophangen. Ik zeg, dan moet je even afmaken. Nou, maar nu niet, maar nu moeten we weg. Dat was een groot feestje van ons aan de dijk. Met drie J's en grill, groente en herringen. Het moet nou weg. Ze interesseert me niet wat voor feest er is en wie er optreedt. Ik zeg, hier ga ik niet voor betalen. Kom, kwast erbij, emmer erbij, afmaken. Nou, maar dat kan niet, alles al weg. De kwast is al weg, de emmer is weg, ladderwagen is weg, Nick is weg, koffiezetapparaat is weg, kopjes zijn weg, gastendoekjes zijn weg, gewone doekjes zijn weg, alles al weg, alles al weg. Meneer Knol is weg. Ik zie, ja, maar dat kan toch niet? Nou, maar ben ons, joh, boven een lekkage, het simpel zo naar beneden. Zeg, wat, lekkage? Ja, 2 dagen lang. Dat zeg je nu pas. Ja, jij vraagt het nu pas, toch? Niet dan. Ik ren naar boven toe en inderdaad, lekkage. Het water komt me gewoon tegemoet en het komt uit de kamer. En Willem probeert het tegen te houden, met zijn hand. Het komt namelijk uit de muur, ze hebben een of andere waterleiding geraakt. Ik zeg, Willem, wat is dit? Ja, een klein beetje nattigheid, maar ja, dan hou je toch. Het is nattigheid, het staat hier blank. Ja, joh, maar het droogt zoveel weer. Hoe lang duurt dat? Nou, pak een beet als ik een beetje om me heen kijk, plus minus. Maar dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben die gasten gedaan van die gietvloer. En die hoorden dat, die zeiden, oh, dat is gemeen. Oh, dat is niet zo. Ed en Willem Beerven vind ik niet leuk. Nee, onze schuld te geven vind ik niet leuk. Dat is gemeen. Ik zei, ja, waar moet ik boren? Toen zei hiero. Mijn bouwtekening ben je gehad, zei hiero. Heb je aangekruist? Hiero. Toen heb ik het teken omgedraaid, was hiero, was daaro. Ik zei, nou waaro. Vind ik niet leuk. Ik ga tegen Nico. Nico!
1: Ja?
0: Ik heb onze schuld.
1: Hoor, dat is niet leuk.
0: Nee, dat is niet leuk. En dan vragen ze aan mij of ik normaal Nederlands wil praten.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: is zo'n homofobe sport, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Dat is ook, ik had, was vorig jaar, maar er was bij Voetbal International was er een discussie over homo's in het voetbal. En op een gegeven moment zei René van der Gijp, die zei toen, ja, maar voetbal is geen sport voor homoseksuelen, sport voor echte kerels, hebben homo's niet te zoeken. En ik hoorde dat en ik schrok een beetje, omdat ik dacht van, ja kut, hij heeft wel gelijk. Weet je, voetbal is een sport voor echte mannen, weet je, hebben homo's niet te zoeken. Voetbal is een sport voor echte kerels, hè, met mooie kapsels, geëpileerde wenkbrauwtjes, hè, verschillende kleuren schoenen hebben ze aan. Ze maken reclame voor shampoo. Als ze klaar zijn met voetbal, beginnen ze vaak een eigen kledinglijn. En als ze trainer worden, dan willen ze graag met jonge jongens werken. Dus het is gewoon, ja, voor echte kerels, weet je, hebben homo's niet te zoeken. Niet te zoeken. En daar vond ik het zo grappig, dat gewoon dit jaar, gewoon het meest gaye wat ooit in de sport is geïntroduceerd, is in het voetbal. En dat is de spray van de scheidsrechters. Ja. Elke scheidsrechter heeft nou een spray bij zich. En waarom? Nou oké, als je geen verstand hebt van voetbal, leg het eventjes uit. Wat heel vaak gebeurt in een wedstrijd, komt de speler met de bal op de goal af. Die is op de goal af aan het rennen zo, met de bal zo keihard zo. En die tegenstanders, die willen dat helemaal niet. Dus die gaan of een beetje in de weg staan, of ze geven een hele harde schouder, die is keihard. Dat is echt heel erg fijn is dat. Of ze geven een hele harde trap tegen hem aan. Dan gaan ze rennen zo, en dan geven ze zo, trap ze tegen hem aan zo. En dan wordt hij geraakt. En dan gaat hij zo, ah! En ligt op de grond zo, ah! Gaat hij helemaal rollen zo, ah! Dan zijn er ook reclameborden langs het veld. Hè? Anders rollen ze op een gegeven moment het stadion uit zo de weg al. Dat is heel erg gevaarlijk. En die ligt op de grond zo, ah, mijn benen, ah! En komt de scheidsrechter aan, vuut. Vrije trap voor deze gozer, zeker weten. Het is echt belachelijk wat er met jou gebeurd is. Echt belachelijk. Jij krijgt een vrije trap, fijne vent, zeker weten. En dan hoort hij ook echt een vrije trap. Oh, het gaat in één keer weer helemaal goed met mijn benen. Ja, oh, ik dacht dat hij helemaal verbrijzeld was, een hele levende rolstoel. Nee, hij doet het gewoon weer, gelukkig. Okay, vrije trap, ik ga vrije trap nemen. En dan, maar er komen heel veel andere spelers van zijn team. Nee, ik kom ook vrije trap nemen, ik kom een heleboel op af zo. Hij zo, nee, ik ga hem nemen. Ja, maar jij neemt hem altijd. Zal ik anders net doen of ik hem neem? Zal ik dat doen? Kom ik zo keihard aanrennen en dan spring ik op het eind zo over de bal heen zo. Zal ik dat doen? Nee, want dan denk ik dat je hem alsnog gaat nemen. Dat vind ik heel erg irritant is dat. Dus als je gewoon daar blijft staan, want ik ga hem nemen, want ik heb een shirt van mijn nieuwe baby onder mijn shirt. Als ik scoor, dan haal ik hem zo naar boven. Heb je het met een vrouw gedaan? Gadverdamme. Nou goed, neem jij hem dan maar. Zal het wel, als je scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche straks? Wat? Doe eens normaal zeg. Oh, sorry. Als je straks scoort, zal ik je dan aftrekken onder de douche?
1: Ja, tuurlijk moet je dat doen. Dan ga ik jou keihard typen. Oké, ga maar echt keihard typen. Dan ga je zeker keihard typen.
0: Oké, ready. Ik ga hem ready. Neem zo. Ik ga precies zo staan. Dan ga ik zo keihard rennen zo. Maar de tegenstanders, die willen niet dat die bal erin gaat. Dus wat gaan die doen? Die gaan zo ervoor staan. Gaan ze een muurtje maken zo. Gaan zo naast elkaar staan zo. Er komen anderen bij. Ik kom er ook bij staan. Leuk. Gaan we een muurtje maken zo. En dan gaan ze erbij. Soms komt er een van het andere team. Komt gewoon. Ik kom er ook bij staan zo. Wat doe je hier? Maar ik ga wel zo staan. Dan komt hij misschien tegen mijn kontje aan. Zo veel harder is dat. Gaan we zo staan. En zegt de scheidsrechter, oké, jullie mogen een muurtje maken, maar wel op deze afstand. En dan gaat hij zo, die pasjes gaat zo doen zo. En zegt ze, oké, dan moeten jullie hier blijven staan. En niet straks stiekem naar voren komen, zodra ik me omdraai, hè. En zie je de mensen in het muurtje zo, oh nee, we gaan zeker niet stiekem naar voren komen, hoor. Zodra je zich omdraait, zeker weten van niet. En zie ze naar elkaar kijken, echt wel dat we zo stiekem naar voren gaan komen, zodra je zich omdraait. Want dat weet je, hè? Zodra de scheidsrechter zich omdraait, krijg je altijd een soort Anne-Maria Koekoek voor multimiljonairs, krijg je dan, hè. Maar nu heeft de scheidsrechter een spray bij zich. En zegt ze, nou, dank je de koekoek, jongens. Shhh. Oh. Als ik zo'n vrije bal zou moeten nemen en dat muurtje komt zo op mij afgeschuiveld zo, zou ik ook gewoon wachten met nemen tot ze op een gegeven moment zo langs mij heen geschuiveld zijn. Ze zelf ook denken van, kut, sorry, we zijn veel te ver aan het gaan nu. Ja, dat zijn jullie ook.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ik doe heel eventjes... Doe ik eventjes... glaasje water. Nou. Ja. Nou ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit. Het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ik vind het nogal een punt. Hè. Ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger toen hij klein was steeds met fietsen en al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is... Nou, in 3 jaar gebeurt ongeveer. Dat is echt heel snel. Ja, het is echt heel idioot snel gegaan. Nou ja, en wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja, ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... wij waren daar zo, aan het afscheid nemen, zou ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten. En je haren uit je hoofd rukken en zeggen, nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht. En nee, nou weet je, ja, dat kan je... Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus wij zeggen, nou, dag schat. Weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde. Je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken, hoor. Het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. Wacht, we doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in één streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Het heet dus, ach was ik maar, het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese. Ach,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op nee tegen vapen.